0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. En tot zover het nieuws. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Ook deze keer hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. We gaan dit uur beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het programma openen met een eigen koraalbewerking over Psalm 9.

Onze uur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde voor ons Psalm 19. De organist Theo Griekspoor gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Nederlandse

Nederland vandaag extra worden verwend. Maar toen we dat programma voorbereiden voor vandaag, kwam ik een heleboel dingen tegen wat in oktober wordt gehouden. Bijvoorbeeld de week van ons eten, met thema's als voedsel, gezondheid, duurzaamheid, lokale producten en landbouw en verspilling. De Duurzame 30, een initiatief van in de noordelijke provincies. Dat is een initiatief voor koplopers op het gebied van duurzaamheid in Noord-Nederland. Zeg maar Groningen, Friesland en Drenthe. Stoptober, een campagne om te stoppen met roken. Het is de weekend van de wetenschap. Ook vanmiddag is het Astron in Dwingelo open om daar te komen kijken. En oktober is kindermaand. Nou, noem het allemaal maar op. Dus een hele drukke maand eigenlijk. Nou, vergeet het allemaal even voor dit moment en ga luisteren naar die prachtige muziek van Tchaikovsky. En het wordt uitgevoerd door het balletorkest van Sofia, de bekende bloemenwals.

0: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Ja, dat zijn wij, DNO. Maar goed, dat duurt niet zo lang meer, want we zijn bezig om groter te groeien als DNO. We gaan samen met Hogeveen en Meppel en eind deze maand, dan wordt er een nieuwe naam bekendgemaakt. Dan gaan we op in een groter geheel. Dus we genieten nog maar even van deze jingle van DNO Radio. Van het ene mooie stuk van Tchaikovsky naar Camille Saint-Saëns. Want die heeft een prachtig stuk geschreven, de orgelfinale van symfonie nummer 3. En als je dat filmpje bekijkt, heb ik het even opgezocht op internet. Anna Lapwood is een heel bekende organist. En als zij dan speelt op dat grote orgel van de Royal Albert Hall in Londen, nou, dan is zo'n enthousiasme. Dan moet u maar eens even aan herinneren als u haar nu hoort spelen in die prachtige orgelfinale van Camille Saint-Saëns.

0: De producten die onze chefs ontwikkelen zijn niet alleen heel gemakkelijk.
1: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
2: Nou, dat was een abrupt einde van dat prachtige muziekstuk. De orgelfinale uit de symfonie nummer 3 van Saint-Saëns. Nou, we gaan dat nog maar een keer anders weer draaien. Want het lijkt me goed, het is 5 minuten voor 10:30... dat we overgaan naar het woord voor de zondag. En die wordt vandaag uitgesproken door Klaas Jonkman. Is collega van DNO Media. Maar hij is ook lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zuidwolde.
3: Wat zeg je? Wat doe je? Goed meeleven is nog niet zo makkelijk. Je telefoon geeft een korte ping. Je kijkt en je ziet dat iemand een verdrietig bericht op een groepsapp deelt. Je bent niet de eerste die het bericht leest. 2 anderen uit de groepsapp zijn al een berichtje aan het typen. Tenminste, dat proberen ze. Maar het duurt wel lang voordat ze hun berichtje sturen. Alsof ze iets typen, het weer weghalen, opnieuw beginnen met typen, nog eens goed nadenken en dan uiteindelijk komt er sterkte, ik denk aan je. Wat heb je daar nog aan toe te voegen? Je wilt laten merken dat je meeleeft. Maar je wilt ook niet allerlei clichés opschrijven. En je weet niet hoe je berichtje overkomt. Een meelevend berichtje sturen, dat is echt een vak. Ik vind het in ieder geval altijd lastig. Wat kan ik zeggen? Wat heb ik toe te voegen? Alles wat ik kan bedenken klinkt zo goedkoop. Maar niets van me laten horen is nog erger. Dus ik ben blij dat je in veel apps tegenwoordig een hartje kan geven. Even laten merken dat ik meeleef. Zonder dat ik hoef te herhalen wat de vorige al hebben geschreven. Dat is mijn tactiek. En daar valt ook wel wat op af te dingen. Ik denk dat iedereen herkent dat goed meeleven echt lastig is. Hoe kun je goed meeleven als woorden tekortschieten? Job in de Bijbel is een rijke zakenman. Met een groots imperium. De nummer 1 van de quote 500 van het Oude Oosten. Tot hij in korte tijd de ene na de andere ramp op zijn bordje krijgt. Hij verliest zijn geld, zijn gezondheid, zijn kinderen. En tussen hem en zijn vrouw ontstaat verwijdering. Doordat ze met die verliezen ook nog eens heel verschillend omgaan. Belangrijk is dat Job niet alleen een zeer succesvol zakenman was. Maar ook een diep gelovig man. Die veel van God hield. Dat geeft ook direct het grote thema van het boek. Volgens de gangbare theologie zal God iedereen zegenen die leeft zoals God wil. Maar bij Job klopt dat niet. Job is de meest gelovige man en toch lijdt hij. Zonder reden. Zelfs God erkent dat. Job lijdt en de theorie heeft geen antwoord. Er zijn geen antwoorden. Alleen maar vragen. 3 vrienden van Job, ze zullen veel fout gaan doen, maar ze zijn er toch maar mooi wel. In Nederland weten we ons geen goede houding te geven bij lijden. Als iemand lijdt, dan voelen we daar ongemak bij. We weten niet wat we ermee aan moeten. Dus doen we maar niets. En als je lijdt, word je door anderen even vermeden. En je moet daar maar vooral over koetjes en kalfjes praten, want het moet wel een beetje gezellig blijven. Daar kun je van die 3 vrienden van Job in ieder geval niet zeggen. Dat zijn geen vrienden die een hartje geven op WhatsApp en een half jaar later denken dat je er toch wel eens overeen zou moeten zijn. Dit zijn vrienden die in de auto stappen, naast Job gaan zitten, een arm om hem heen slaan, met Job meehuilen en zwijgen. Omdat ze weten dat alles wat ze zeggen hebben niets meer zou zijn dan goedkope troost. Echt, deze vrienden zijn kanjes. Ze geven het beste dat ze kunnen geven. Zichzelf, hun aanwezigheid, er zijn. Hun aanwezigheid heeft effect op Job. 7 dagen zitten ze stil bij elkaar. En dan voelt Job zich veilig genoeg om alles eruit te gooien. Je proeft Jobs pure wanhoop. Het is inkzwart. Job wil dat hij nooit geleefd had. Dan was deze ellende hem bespaard en had hij vrede. Hij heeft het tegen niemand in het bijzonder. Hij moet vooral zijn hart luchten. Job gaat op enig moment ook God aanspreken. Hij heeft nog wel een appeltje met God te schillen. Een klein voorbeeldje in Job 7, vers 17. Waarom acht u de mensen ogen? Waarom krijgt hij al die aandacht van u? Job bedoelt het sarcastisch. Waarom moet God zich zo nodig met mensen bemoeien? Volgens Job zorgt het alleen maar voor ellende. Ben jij beter af als God je negeert? En dat soort uitspraken horen er dus bij in de Bijbel. Ze worden niet weggecensureerd, niet zwartgelakt. Maar het is wel heftig om naar te luisteren. Als iemand bij jou zo zijn hart uitstort als Job, als iemand zijn donkerste gedachten met je deelt en God oneerlijk vindt, kun je daar dan naar luisteren? Durf je dat? Kun jij dat verdragen? Hoe zou je reageren? Jobs vrienden kunnen dat in ieder geval niet verdragen. Die vrienden zien een andere Job. Het is een gebroken man. Elifas, een van Jobs vrienden, snapt echt wel dat Job er helemaal doorheen zit. Hij zat er 7 dagen naast. Dat is het punt niet. Maar Job zegt dingen over God dat hij niet zou moeten zeggen. En Elifas voelt zich geroepen tegen Job in te gaan en het op te nemen voor God. Job, zo praat je toch niet over God. Overigens heeft God die behoefte helemaal niet om Job te zeggen dat hij een beetje op zijn woorden moet letten. Elifas begint echt vriendelijk en invoelend en zegt: kom op, Job, niet zo negatief over God. God is echt wel rechtvaardig en er is hoop. Elias zegt het met de beste bedoelingen. Hij is met Job begaan. Hij wil Job helpen en moet inpraten. Maar hij en de andere vrienden bereiken het tegenovergestelde. Ze maken het voor Job alleen maar zwaarder. Ik zou zeggen, heb ook een beetje genade met zulke vrienden die het goed bedoelen, maar fout doen. Want dat is het wel, het is misplaatst. Je taak als vriend is niet om God te verdedigen, maar om er voor je vriend te zijn. Maar niemand neemt het voor Job op. Doordat zijn vrienden God willen verdedigen, komt Job er helemaal alleen voor te staan. Zo ingewikkeld is goed meeleven. Kun je er helemaal voor de ander zijn zonder bijbedoelingen? Zonder God? Of het systeem of de kerk te moeten verdedigen? Hoe meer de vrienden God verdedigen, hoe meer ze tegenover Job komen te staan. Want als hun theologie klopt, dan moet Job wel schuldig zijn. Waar Elifas eerder invoelend probeert moed in te praten, komt hij later met de gemeenste beschuldigingen. Hier is de toon heel anders. Job kan wel zeggen dat hij echt niets verkeerd heeft gedaan, maar zijn situatie bewijst volgens de vrienden iets heel anders. En dan gaat Elifas los met ongefundeerde beschuldigingen. Job zou iemand zijn die steenrijk is geworden omdat hij de harmen bestal. En mensen met een klein lapje grond met geweld van hun land verdreef, alleen dan kan het passend zijn wat Job nu doormaakt. Het is niet zo dat die vrienden van Job hoofdstukken lang alleen maar onzin uitkramen. Maar wat in de ene situatie klopt, kan in de andere situatie als een tang op een varken slaan. Dat is wat hier gebeurt. De vrienden zeggen vooral dingen die op zich waar zijn, maar in deze situatie totaal misplaatst. Waarmee ze geen recht doen aan Job. En waarmee een mooie waarheden in feite leugens worden. Als je lijdt, zal het je eigen schuld wel zijn. Dat is waar vrienden op uitkomen. Dat zouden wij denk ik niet zo zeggen. Maar in plaats daarvan zeggen dat we misschien wel dat God er een plan mee heeft. Dat God overal een bedoeling mee heeft. En dat is net zo misplaatst. Daar word je mooi mee opgezadeld als het te zwaar voor je is. Als je het maar vooral moet ondergaan en je moet voegen, want anders verzet je je tegen Gods bedoeling. De Bijbel is goud. Het is een fantastisch boek. Maar je kunt elkaar ook met Bijbelteksten om de oren slaan. Paulus zegt in 1 Korintiërs 13, al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kon verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Zonder liefde worden de mooiste woorden nog leugens. Dus als je via een Bijbeltekst meeleeft, vraag je dan altijd eerst af of het echt voor die ander is. Iets waarmee je hem of haar serieus neemt. Of stiekem meer voor jezelf? Daarmee komen we bij het volgende. Waarom zeggen die vrienden wat ze zeggen? Hier komt de aap uit de mouw. Job, met al die vragen van jou tast hij het ontzag voor God aan. Tenminste, dat is hoe Elifas het verwoordt. Als Elifas eigenlijk eerlijk was geweest, had hij het anders gezegd. Job, met al die vragen van jou kom je aan mijn geloof. Je tast er mijn godsbeeld mee aan. Ze willen hun eigen godsbeeld overeind houden. Wat is er dus gebeurd? Wat er dus gebeurt is dat een eigen worsteling en theologie belangrijker wordt dan luisteren naar een vriend Job. En dat vind ik herkenbaar. Durf je de vragen van iemand die lijdt binnen te laten komen? Of ben je bang dat ze van je geloof afbrengen? Maar dat jouw geloof vragen ingewikkeld vindt, daar hoef je Job nog niet mee op te zadelen. Het vraagt om moed om als iemand die meeleeft niet je eigen vragen en antwoorden belangrijker te vinden dan er zijn voor de ander. Als er iemand is die zo'n vriend is, dan is het Jezus. De vrienden van Job die zouden zelfs Jezus nog willen bekeren. Je komt heus niet zomaar aan het kruis. Maar Jezus is een andere vriend. Hij is God, die ons niet met Bijbelteksten om de oren slaat, maar die naast ons komt, luistert, meevoelt, meeleeft. Jezus kwam niet om antwoorden te geven, maar om met ons te zijn. En als er iemand is die de kunst beheerst van gewoon naast je zitten, dan is het Jezus wel. Jezus weet wat lijden is. Op het moment dat het voor hem het moeilijkst werd, liet iedereen hem in de steek, tot hij aan het kruis riep: Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus is op de donkerste plekken geweest. Als jij je wanhopig voelt en volstrekt eenzaam in je lijden, dan ben je waar Jezus ook is geweest. En ik zal niet zeggen dat je altijd merkt dat hij erbij is, maar wel dat hij het helemaal begrijpt. En ik hoop dat wij, in hoe wij meeleven, een beetje op Jezus kunnen lijken, door er helemaal voor de ander te zijn. Neem een voorbeeld aan hoe Jobs vrienden begonnen. Wees er gewoon. Neem de ander serieus. Vermijd misplaatste antwoorden. En klaag met de ander mee bij God. Dan lijk je op Jezus. Ik wens u een gezegende zondag.

Dat was de bijdrage van Klaas Jonkman van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zuidwolde. Als u wilt reageren op de column, is dat natuurlijk van harte welkom op het volgende mailadres: info@dnomedia.nl. info@dnomedia.nl. Er kwamen nog meer berichten binnen deze week op dit mailadres. Onder andere een kantatendienst in de Clemenskerk in Haverte. Het kantatencollectief Ewiges Feuer geeft vanmiddag een uitvoering van de Bach-kantate 114. Ach, lieben Christen, staat getroost. In de Clemenskerk van Haverte. Bach componeerde deze kantate voor zondag 1 oktober 1724... toen hij kantor was van de Thomaskirche van Leipzig. Hij schreef de kantate met een bestaand kerkelijk gezang als uitgangspunt. Nou, deze kantate dat is als muzikale preek ingebed in de kerkdienst vanmiddag. En deze dienst is georganiseerd door de predikant van de Clemenskerk, Willemien van Berkum, en de werkgroep Eredienst. En dat is vanmiddag om 3 uur. Kunt u daarbij zijn in de Clemenskerk van Haverte. Nog een jubileum in dit geval van de Plancatiuskantorij van Dieven. Die viert het 25-jarige jubileum. En ter gelegenheid daarvan vanmiddag om 2 uur een bijzondere viering. En tijdens de viering wordt de Duitse messe van Franz Schubert uitgevoerd. De leden van de Plancatiuskantorij hoeven dat niet alleen te doen. Ze krijgen versterking van zangers uit verschillende koren uit de omgeving. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door enkele blazers van Advendo en organist Andries Kamphof. Esther de Vos heeft de muzikale leiding. Het thema is vrede, dat zowel in de teksten als in de muziek centraal staat. Nog meer muziek in de kerken, want van PKN Kerk Berghuis in Ruinewold kregen we het volgende bericht binnen. In het kader van de Kerk zonder Drempel, een top 2000 dienst. Ja, we lopen weer richting einde jaar en dan is weer de top 2000 in zicht. Dat is altijd een hele happening. Ze schrijven: muziek maakt iets los in mensen. Een liedje kan je terugbrengen naar een bijzondere herinnering, je troosten, raken of juist heel blij maken. Soms zegt een lied precies wat je zelf niet onder woorden kunt brengen. Muziek kan verbinden en heeft voor iedereen weer een andere betekenis. Op 18 oktober dan willen ze de top 2000 dienst samen onder de aandacht brengen van iedereen die dan aanwezig is. Maar ze hebben wel jouw hulp nodig. Welk lied betekent iets voor je? Welk nummer raakt je? Een mooie herinnering. Of heeft het een bijzonder moment in je leven geholpen? Het mag van alles zijn. Een psalmgezang, opwekking, een lied van Zela, een nummer uit de top 2000 of een ander lied dat veel betekenis voor u heeft. Nou, je had het al op moeten sturen eigenlijk, maar hoort u nou op dit moment? En ik denk, nou, ik heb ook een prachtig lied wat prima zou passen op 18 oktober in de PKN-kerk Berghuizen. Dan moet je het lied en eventueel uw korte toelichting sturen naar Rolf Westert. Nou, zijn telefoonnummer staat hier dik gedrukt op, dus dan mag ik het noemen: 06-44-16-7477. Ik weet het, als je dat voor de eerste keer hoort op de radio, een telefoonnummer kun je niet zo snel onthouden. Nou, bel dan maar even naar de studio en we geven het aan je door. Dan de diaconieën van de kerken in Zuidwolde, die hebben als Rummy Cup voor het goede doel. En Rummy Cup avonden op de woensdagavond. Er wordt Rummy Cup gespeeld, samen plezier hebben en geld inzamelen voor het jaardoel. Het kinderhospice Binnenveld in Barneveld. De eerste is al geweest in de Nederlands Gereformeerde Kerk, maar de volgende zijn er nog op 14 oktober in de Hervormde Kerk en op 11 november in de Ontmoetingskerk. En beide kerken vindt u in Zuidwolde. Dan tenslotte nog een bericht uit de Mariakerk gekregen. 21 oktober, om dat alvast te vermelden, dan is er een presentatie van Herman van der Knaap in de Mariakerk. Als gepassioneerde mondharmonica-muzikant neemt hij ons mee in de wereld van de mondharmonica en de bluesmuziek. Geen droge theorie, want Herman gaat van alles laten horen.
Nou, u kunt dat allemaal volgen, dus zet het in je agenda. 21 oktober in de Mariakerk, Herman van der Knaap. Starry, starry.

Ja, prachtig nummer uit 1971 van Don McLean. Met zijn nummer Vincent. Zoveel jaren geleden opgenomen en nog steeds prachtig om te draaien. Bijvoorbeeld op zondagmorgen bij DNO Radio bij het programma Ronduit Zondag. Mocht u ook berichten hebben, we krijgen ze graag binnen op info@dnomedia.nl. We gaan naar de trompet luisteren. Wel meer instrumenten, maar de trompet in de feestelijke hoofdrol. Het allegro gedeelte uit het trompetconcert van Joseph Haydn. Het wordt gespeeld door het English Chamber Orchestra.

Ja, nu is hij echt helemaal klaar. We dachten, het was al afgelopen. Maar nee hoor, dat prachtige stuk uit het trompetconcert van Joseph Haydn. We gaan richting het nieuws van 11 uur. Daarna komen we graag natuurlijk bij je terug met meer muziek en informatie. Straks ongeveer 10:45 krijgt u van mij de agenda berichten met activiteiten voor vandaag en morgen in deze regio. We gaan afsluiten met de Two Cellos. Stefan Hauser en Lucas Silitz. Zij spelen het nummer van Elton John op cello, Candle in the Wind.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezing belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Flavio is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt, weinig overheidsbemoeienis en een keiharde aanpak van criminaliteit. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde 2 jaar geleden. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. En tijdens de 31ste Euro Birdwatch zijn gisteren 500.000 overtrekkende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Ieder jaar doen tienduizenden vogelaars mee in tientallen Europese landen om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon flink met hier en daar een stapelwolk. Het wordt aangenaam warm van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Ook de komende dagen blijft het zonnig en bijzonder zacht met temperaturen tussen 19 en 22 graden. Vanaf woensdag slaat het weer om. Er komt meer bewolking, het gaat af en toe regenen en de temperatuur levert in naar zo'n 15 graden.
6: Erik Evengroen van de AWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op de kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ah. Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
14: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
15: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

0: moment even geen verbinding met Pesse. Dus dat gaan we proberen te herstellen. We hebben nogal wel, hoop ik, verbinding met Ruinen, waar Hoogeveen achter staat met 1-0.
1: Ja, en waar ze nog steeds achter staan. En ik kijk eens even. Nu komt de wissel wel aan de kant van de Ruinen. Ik zie een storm dat hij erin moet stormen. En er zal ongetwijfeld de geblesseerde van de eerste helft er toch nog uitkomen. Want ik heb de trainer even gevraagd of hij al gewisseld was in de rust. Dat was dus nog niet zo. En inderdaad gaat Sander Termeer eruit. De storm voor Sander Termeer. Wissel aan de Ruinenkant. En dan mag Ruinen een vrij bal nemen, bal in het strafgebied, zo in de handen van de keeper van Hoogeveen, een slot. En wat gaan we nu weer doen? Ja, na de opflakkering die ik net al schetste, is het weer een beetje gebeurd. Het is zoeken, het is wel combineren, maar dan vaak is het combineren achteruit. Ja, nogmaals, als het strafgebied helemaal afgegrendeld is door meerdere spelers, wordt het heel moeilijk. Dan is er misschien wat mogelijkheden tot een afstandsschot, maar die heb ik dan niet gezien. Hoogeveen probeert het weer door middel van Eibrink. Die gooit hem voor. Maar voor de zoveelste keer is het een totaal mislukte voorzet. En dan moet hem via de rechterkant Hoogeveen het weer proberen. Dan gaat het balletje weer achteruit. En dat is dan even kijken Van der Veen. Van der Veen die paast hem in. Gaat zelf wat dieper. Maar de bal gaat denk ik maar achteruit. Op Bezuijen misschien. Nee, op Gieseling. Gieseling die draait dan naar het midden. Geeft dan ook weer een achterwaartse bal. En naar, dat is wel bezig.

0: Zuien en dan gaan we toch weer over de middel heen. Aan de rechterkant voor Hogeveen. Dan krijgen we weer de achterbal richting het strafschopgebied. En kan daar de bal nu ingespeeld worden? Ja. Kan die uitgehaald worden? Nee, opnieuw heeft Eibrink een balverlies. Even de actie te ver doorgevoerd. Nee, scheids. Hij raakt hem totaal niet. Maar de scheidsrechter geeft rood. Idiote beslissing. Het gebeurt hier vlak voor mijn neus. De speler van Hogeveen plaatst de bal uit. En met veel bombardie gaat Hoorn. En dan krijgt de speler van Hogeveen een rode kaart. Een totaal verkeerde beslissing. Dat echt vlak hiervoor gebeurde. Kon het zien. Totaal niet geraakt Hoorn. Maar dat, ik heb hem bij SVV heeft hij ook een paar keer met luide kreten de boel besodemieterd. En nu stinkt de scheidsrechter erin en die stuurt... Oh, en die geeft ook nog een gele kaart. En dan begeleider die er wat van gezegd. Nee, scheids, helemaal fout. Totaal verkeerd. Nou, en geel, rood, zo. Ja hoor, daar gaan we weer. Ik heb hem gezien. En dit slaat nergens op. Echt niet. Men kan wel doen alsof het terecht is. Maar het slaat helemaal niks op. Arends heeft de gele kaart gekregen. Volkomen foute beslissing. Zonder meer. Ik zag het hier in de verlengde gebeuren. Bal keurig weggespeeld. Hoort met een hoop bombarding tegen de grond. De scheidsrechter was niet in de buurt. Geeft dus twee rode kaarten. Ja, het is een haantje. Ik heb het in het begin al omschreven met zijn speech richting de aanvoerder van Hogeveen. Het is gebeurd wat ik verwachtte. Dat een van de spelers de trein zou moeten verlaten. Ja, er komt nog een begeleider van Hogeveen bij. Nou, maar Hogeveen... Verder met 10 man. Stand nog steeds 1-0.
1: En als het goed is, dan is de verbinding weer terug. En dan zeggen ze wel eens mij niet bellen. Maar ik ben blij dat je dat wel gedaan hebt, Henier.
2: Oh, mooi. Ja, ik ook. Ik snap ook niet wat er aan de hand was. In gesprek ben ik niet. Maar goed, 61 minuten gespeeld. Er is van alles gebeurd namelijk. In de 47e minuut wilde Pes een strafschop. Omdat Niek Brinkman neergelegd werd. Scheidsrechter Nieboer wilde daar niets van weten. Daarna een voorzet van Ingmar Reinders op links. Een volley van Robin Okken net over. Daarna opnieuw een voorzet van Ingmar Reinders. En Niek Brinkman die schoot keihard tegen de paal. Even later voorzet van Frank Priet. Kopbal Ezra Meijer gered door Lars Sikken. En in de rebound was het Remmert Verbrugge die naschoot. Even later een enorme kans voor Sweel via Tom Tempelman voor een leeg doel. Schoot de bal naast. Dat kwam Persen heel goed weg. En daarna was het een voorzet van Niek Brinkman. En Robin ook, die tikte die bal aan in het lege doel. Want Lars Sikken was al uit positie. En zo werd het dus in de 59e minuut 2-0 voor Persen. En dat was kans nummer 7. Dat was dan ook wel, werd dan ook wel tijd, zou je zeggen. Maar nog geen 2 minuten later is het Zweel dat terugkomt tot 2-1. Een voorzet van rechts en een kopbal van Simon Epping. En die komt die bal in de verste hoek. En zo is de spanning weer helemaal terug. Want bij 2-0 dacht je van nou, het is bekeken. Maar dat is absoluut niet het geval. Want Zweel heeft natuurlijk weer moed gekregen door die onverwachte 2-1 eigenlijk. Want zoveel kansen krijgt de ploeg niet. Maar ze zijn wel effectief. Want ze hebben 3 kansen gehad. 1 doelpunt. En dat betekent dus dat Persen weer aan de bak moet. De overwinning of de voorsprong, of de overwinning zou je kunnen zeggen, eigenlijk een beetje in de zak. Maar ja, nu moet het weer aan de bak. Nou, Ingmar Reinders kan het maken. Oh jongen, wat raak je die bal niet goed. Een voorzet van rechts van Milan Jelksma. En helemaal vrij voor Lars Sikken. Raakt Ingmar Reinders die bal niet helemaal goed. En zo gaat hij naast. En dat is kans nummer 8. Voor Persen dat te veel kansen gaat missen nu. En en dan kun je wel eens in de problemen komen. 64 minuten gespeeld. Persen heeft absoluut nog niet gespeeld. Zweel heeft weer moed gekregen door die aansluitingstreffer. Maar Persen leidt nog wel met 2-1.
1: En dan gaan we even terug naar Ruinen, Hogeveen. Is de rust weer gekeerd, Jan?
0: Ja, de volgende gele kaart slingert hij alweer omhoog. Dit wordt een interessante tweede helft, restant dan. Nou, en dat komt terug op de andere hierachter van mij ook. Een volkomen belachelijke beslissing was die rode kaart. Maar goed, de speler is inmiddels richting de douche, denk ik. Ja, je moet er maar mee dealen, zeggen ze wel. Nou, hoeveel gele kaarten we inmiddels al hebben. En dit was trouwens de eerste voor Randall Wolt. En eens kijken wat er nu weer gebeurt. En hij schudt nu weer voor nee, de scheidsrechter. Ja, was toch weer van alles aan de hand. Maar daar wenst hij weer niet voor te fluiten. Bal bij de keeper van Hogeveen. En die speelt hem in daar op Kobus. En eens kijken wat Kobus ermee doet. Speelt hem weer terug. En wordt die bal naar voren gaan. Ja, een stukje toneelspel van meneer Hoorden is knap beoordeeld. Wat heeft hij nou weer gezien? Geeft een vrije bal aan Ruinewold. Ik denk dat hij een hoge been van mij van Jamai Kriekjes. Maar goed, je kunt ook hebben over laag koppen. We krijgen een volgende wissel. Bezuinen eruit en Benita erin. Ja, er zal nog gewisseld moeten worden met 10 man om het wat anders neer te zetten aan de achterkant, denk ik. En Kroesem die op Santi sprak, dat de scheidsrechter net ook even ergens op aan. Nou had je de lichaamstaal van de scheidsrechter moeten zien. Maar gelukkig voor Santing kwam die zonder kaart af. Nou, Hogeveen aan de rechterkant. Daar is Santing in balbezit. Was in balbezit. En nu is het dan Gieseling. En dan gaan we richting de rechterkant. Op, richting het doel. Nou, dat mag dan allemaal wat daar gebeurt. En uiteindelijk glijdt de speler van Hogeveen uit. Dat betekent dat Ruinen eruit kan. Een diepe bal. Goed onder. Ja, dat is toch ook weer overtreding, scheidsrechter. Nou, inderdaad, is alweer genomen door Hogeveen. Nou, het wordt het niet beter op met elkaar allemaal hier. En het zal me benieuwen of het bij die ene rode kaart blijft. Want er zijn al een aantal mensen die staan op geel. En ja, hij gelooft in zichzelf, deze scheidsrechter. Dat bleek al wel in de bestuurskamer. Hij was voorzitter van dit en weet ik het wat. Maar hij gaat fluiten. Is hij één keer stevig? Ja, wel vaker stevig de mist ingegaan nu. Bal over de zijlijn. En gooi voor Ruinen. En we spelen 20 minuten in de tweede helft. Rust weergekeerd. Stand nog steeds 1-0.
1: Rust weergekeerd in Ruinen. De spanning weergekeerd in Pisse.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, want het was bijna 2-2. Nog geen 10 seconden geleden was weer zo'n gevaarlijke corner. En daar heeft Pesse wel de grootste moeite mee, want die werd ingekomen. Maar Efstra Meijer die stond op de doellijn. En nu is Jurgen Nes aan de andere kant weg en die schiet die bal naast. En Jurgen Nes, ja, dat is dan een invaller. Die is net in de ploeg gekomen. Moet ik even kijken voor wie. Weet ik zo niet. Maar goed, dat zoeken we wel even uit. Maar dit was wel een, voor beide ploegen weer een enorme kans. Efra Meijer die bal van de doellijn kopt. En daarna de counter van Jurgen Nes, maar die schiet de bal naast. Zo gebeurt er van alles en is de wedstrijd absoluut nog niet beslist. Want veel komt wat meer in de wedstrijd eigenlijk. Zoals het in de hele eerste helft eigenlijk niet het geval was. Maar het speelt wat meer naar voren. En daar heeft Pesse wel moeite mee. Ook Jesse de Haas hier aan de linksbackpositie die wat onder druk komt te staan. Daar komt regelmatig gevaar vandaan. En het is toch tijd voor Pesse om toch die beslissende derde dan te maken. Of een overtreding. Een scheidsrechter vindt dat allemaal goed. En omdat Pesse in balbezit blijft, dat is Robin Okken. Ja, dan gaat de vlag omhoog. En zo is dit buitenspel. Maar het was een... ik vond dat een vrij forse ingreep van Wouter van der Veen op Ingmar Reinders. Maar scheidsrechter Nieboer, ja, die het zo nu en dan toch wel wat moeilijk krijgt. En dat geldt eigenlijk ook voor Pesse. Die moet echt wel aan de bak nu. 68 minuten gespeeld, maar het leidt nog wel met 2-1.

0: Even terug in de tijd met de muziek. En we kijken vooruit naar het eind van de wedstrijd. Maar dat duurt nog even. We gaan naar Pessen tegen Zweel.
1: Ja, Pessen heeft het moeilijk hoor met Zweel. Want Zweel wordt beter na die 2-1. Ja, hebben ze moed gekregen. En ook door die aantal wissels is er ook niet slechter op geworden. En nu is Zweel weer weg aan de linkerkant. Maar dit keer is het Sven Evenhuis die ertussen gaat staan. En nu gaat Pessen weer wisselen. Mike Bruinenberg komt erin. Want ik denk dat Ingmar Reinders toch te geblesseerd is om verder te gaan. Ja, inderdaad. En dus dat, ja, dat wordt nog een heel kwartiertje, denk ik, voor Pessel. Want de Zweel is een beter ploeg, had me daar toch een beste kansen net. Een ouderwetse scrimmage. Toen ik dat vroeger op de lagere school een keer zei, toen lachte de leraar mij uit. Maar goed, dat was een inderdaad een scrimmage voor het doel. En daar kwam Pessel heel goed weg, dat uiteindelijk die bal er niet in ging. En dat scheelde heel erg weinig. Nu dan Zweel weer weg aan de linkerkant. Wat is Pessen toch allemaal aan het doen? Het geeft veel te veel ruimte weg. Nu hebben ze geluk dat de vlag omhoog gaat en de scheidsrechter het overneemt. Het is buitenspel. Maar Pessen zit in de problemen. Het speelt lang zo lekker niet meer als daarvoor. En Zweel die gaat op jacht naar de 2-2. En als dit zo doorgaat, dan gaat hij nog vallen.
0: Dan gaan we dat afwachten en we gaan dan ook even kijken, uiteraard, waar we de hele middag al naar kijken. Een scrimmage net bij Pessen, gewoon voor een doel. En ja, het leek erop dat er bij Ruine Hogeveen wat scrimmages waren op het veld onderling.
2: Wat zei je?
0: Het lijkt erop dat er bij Pessen, bij Ruine tegen Hogeveen, niet alleen scrimmages zijn voor het doel, maar ook overal op het veld een beetje.
2: Ja, het is... Wat dat betreft is het niet vriendelijk in het veld. En nogmaals, dat komt, daar blijf ik bij het optreden van de scheidsrechter. Dat is een merkwaardige fluitist, moet ik zeggen. Aan de kant van Ruinen komt Bruins erin voor Hollings. En bij Hogeveen is Jonkman voor Eibrink gekomen. En die greep naar zijn hamstring. Dus dat zal een blessure, als gevolg van een blessure wisselen. Zijn. Nou, eens kijken, Hogeveen probeert het wel, heeft ook wel dreiging, maar Ruinen krijgt natuurlijk steeds meer de ruimte en dat probeert men wat meer druk op de ketel te krijgen richting het doel van Hogeveen, maar dat lukt nog niet zo, behalve dan dat de bal diep gaat en dat Hogeveen helemaal op de helft van Ruinen staat en dat die verdedigende acties hebben we vaker gezien aan de Ruinenkant. Heel steeds sterk in elkaar. En ik denk dat het als gevolg van de eerste wedstrijd is, heb ik net ook al gezegd, dat men een boel zo nu neerzet en dat men afwacht en dan wel ziet. Want men is in de eerste instantie dik op de snuffert gegaan in de eerste wedstrijd. Nou, wat krijgen we nu? Een corner cadeau voor... Nee, de keeper houdt hem net bij de cornervlag in. En dat is de keeper van Hogeveen. In dit geval over hele rare terugspeelbal van een speler van Hogeveen. Dat de keeper helemaal naar de cornervlag moest rennen om hem erin te houden en geen corner weg te geven. En dan mag Hogeveen uiteindelijk dan ook nog ingooien. Nou, dat is een knappe prestatie van de keeper van Hogeveen om dat eruit te slepen. Daar komt Ruinen weer door middel van Hoorn. Bal gaat opnieuw over de zijlijn en opnieuw mag Hogeveen ingooien. Hij is op dezelfde plek. Maar ja, voorlopig als je gaat gooien bij je eigen cornervlag, zit je niet voor het doel van Ruinen. En daar zal de bal toch naartoe moeten. Wil je nog wat presteren? Daar gaat dan Santing de bal ophalen. Santing gaat richting de middenlijn. Heeft hem richting de middenlijn gegeven. Aan de rechterkant is het dan Jonkman. Draait naar binnen. En dat is op Kovers. Kovers gooit de bal naar de linkerkant. En de bal wordt inmiddels doorgetikt. Daardoor post. En dat is dan Gisling. Gooit hem voor doel. En oh, daar was de vrije kans voor Jonkeman. 4 meter voor de keeper, kreeg hem voor de voeten. Maar je jas hem behoorlijk ver over doel. En ondernaast, ja, als je zulke mogelijkheden laat liggen, krijg je het wel heel moeilijk. Heb je eindelijk een vrije bal om in te koeien. En gebeurt hij niet, wordt hij naast gevoeid. Gespeeld hier nu 32 minuten in de tweede helft. En er staat nog steeds 1-0.

0: Twee nummers hadden we weer. En we gaan de slotfase zien bij de wedstrijden. Reinier de Boer bij Pessen.
1: Wat een spanning hier. 2-1 nog voor Pessen. Maar Zweel, dat komt eraan. En ja, zo net was het heel dicht bij de 2-2. Zeg, wat een kans voor Simon Epping. Die de bal naschoot. Nee, dat zeg ik niet goed. Die schoot hem tegen Kasper Wetter al aan. Helemaal vrij. En aan de andere kant was het Mike Bruinenberg die in de ploeg is gekomen. Voor Robin Ocken. Die had twee keer de kans om die bal goed voor te zetten. Maar doet dat dan twee keer onnauwkeurig. En dat zijn gewoon 100% kansen. Die worden dan verprutst. Even later een corner van Nick Brinkman op het hoofd van Esra Meijer. En die bal ging over. En zo heeft Pessen zo'n 10 kansen gehad. Maar Zweel begint ook al richting de 10 te komen hoor. En heeft... misschien ook nog wel enkele 100% kansen gehad. Zeker die van Epping van een paar minuten geleden. En Zweel probeert nu ook wel aan te vallen. Pessen trekt zich terug. Of dat verstandig is, weet ik niet. Senna Hartges is in de ploeg gekomen. En die is natuurlijk van de snelheid. Hij was zo net ook, is hij ook aangespeeld door Niek Brinkman. Maar kon hij net niet richting Lars Sikker komen. Maar Sneeuw weer in aanval. Iedereen van Persen rond het Sassengebied. En dan komt er ongetwijfeld de bal in dat Sassengebied. Dat is ook inderdaad juist. Maar gelukkig voor Persen gaat hij over de achterlijn. En dan kan men eventjes rustig ademhalen. Want het is een spannende slotfase. Moeizaam hoor. Moeizame wedstrijd. Eigenlijk helemaal. En want de... wel 10 kansen gehad, maar dan twee keer maar gescoord. Maar toch weer blessures van onder andere Ingmar Reinders en Tom Koops. En ja, dan is de ziekenboeg wel weer gevuld met Stan van Dijk en Lent en Oever en Ruben Waningen. En zo gaat het maar door bij Persen. Nu dan niet Brinkman. Nee, wordt de voet wat gezet, kan Zweel gaan aanvallen via Ibrahim. Dat is een invaller. Zweel heeft nog alle moed om nog die 2-2 te maken. En Pessen moet echt nog flink in de bak hoor. Nog 1 minuut officieel. Maar er zal wel wat bij komen vanwege de vele wissels. Oh, en die gaat er langs. En dan staat daar weer, ja, die staat daar weer als rots in de branding. Sven Evenhuis. Al duurt dat niet lang, want nu is het weer die Ibrahim die de bal in de schootsgebied brengt. Er staan wel 4 man vrij van. Van Zweel. Er wordt ook geschoten. Maar goede redding van Kasper Wetterau. En nu staat de klok op 90 minuten. We zitten in blessuretijd. De Pessen leidt met 2-1.
0: Dan gaan we door naar Ruiden, waar Hogeveen probeert om de winst uit de wedstrijd te halen.
2: Ja, maar dan moeten ze wel 2 keer scoren. En het is nog steeds 1-0. Ja, het is qua volgen van het spel, wanneer de vrije bal wel en niet inmiddels onafvalbaar geworden. Maar we staan nog steeds met 11-10 spelers. Dus het valt me mee dat er verder geen kaarten zijn gevallen. Ja, wel gele, maar dan niet in de vorm van rood. Dus even kijken of... Ruinen nu wat kan. De fluit gaat. Dus even kijken waar nu voor gefloten wordt. Omdat de bal... Ik weet het niet. Oh, helemaal terug naar de keeper van Hogeveen. Nou, dit was ook weer zo'n beslissing dat iedereen staat te kijken. Maar oh, hij heeft een vrije bal gegeven aan Hogeveen. Hogeveen gaat dan in de laatste linie de vrije bal nemen. Kijk snel even op het klokje. De officiële 45 minuten zitten erop. En wat daarbij komt is aan de Leidsman hier. En dat zullen we zien of dat is. Hij heeft wel regelmatig naar zijn klokje gewezen qua tijdrekken. Maar ja, dat zegt niet alles altijd. Nu kan Ruinen het weer proberen, maar dat mislukt. Zo naar de keeper van Hogeveen. En die zal de bal weer naar voren jassen. Ja, Hogeveen heeft zijn mogelijkheden wel gehad met 10 man. Maar hij heeft die niet benut. En eens kijken. En we zijn weer in het strafgebied van Ruinen. Ballen weer uitgeroeid. En eens kijken of dan de bal weer naar voren kan worden gebracht door Hogeveen. Ja, dat kan wel door middel van een ingooi. Maar waar naartoe? Helemaal terug naar de keeper slot. Omdat hij naar voren is gelopen. De scheidsrechter kijkt weer op zijn klokje. En de bal wordt doorgekoopt. En nu eens kijken. Ja, ben... kan daar nog wat. Corner voor Hogeveen. Dat was even kijken. Die geposte was de man die de gevaar stichtte. Maar uiteindelijk moest hij tevreden zijn met de corner. Indraaiende bal. Kovers naar voren. Iedereen naar voren inmiddels natuurlijk. En gaat hij richting tweede paal. Er wordt wel gekopt, maar veel te slap ingekopt. Was de volgende mogelijkheid. Ja, het is net niet vennig genoeg aan de kant van Hogeveen bij het afronden. Het was in dit geval ook Poorst. En nu kan Reunen dan met een overtal situatie. Bal naar de rechterkant gegeven. Niet gevlaagd. En daar komt de keeper van Hogeveen naar uit. Slot werkt de bal maar over de zijlijn. Ja, de vlaggen is van Hogeveen vlacht iets minder als die van Reunen in bepaalde situaties. En dat bracht nu ook weer gevaar. Bal opnieuw over de zijlijn. En bal in de verdedigingsvlak van Reunen. Ja, dat betekent dat we hier nog een poosje bezig kunnen zijn. We spelen hier nu 47 minuten. Ik weet niet of het bij Reinier nog gespeeld wordt. Maar anders zou ik zeggen, daar maar even een toe. Want ik weet niet hoe lang wij hier nog moeten spelen.
0: Nou, zo gezegd, zo gedaan. Reinier.
1: En net op dit moment fluit scheidsrechter Jesse Nieboer voor het einde. En dan vallen alle spelers van Pessen moeizaam en vermoeid op de grond. Want we hebben een moeizame 2-1 overwinning behaald op Zweel. Dat is een tijd geleden dat Persie hier wint van Zweel. Het begon in de 32e minuut door die goal van Ezra Meijer. En daarna in de 59e minuut de 2-0 door Robin Okken. Nog geen 2 minuten later Simon Epping 2-1. Daarna kansen gezien voor beide ploegen. Veel blessures ook bij Persie vooral. Maar uiteindelijk gaan de 3 punten toch op blijven in Pessen. En dat betekent al de derde overwinning op rij. 9 punten uit 4 wedstrijden. Is natuurlijk een uitstekend begin. En dan doe je gewoon leuk mee in de top van deze derde klasse F. En vooral als je dit soort wedstrijden wint tegen vrij gelijkwaardige tegenstander, is gewoon belangrijk. Blije gezichten hier bij Pessen dat opnieuw een 3 punter kan bijschrijven. En het is wel verdiend als je kijkt naar het aantal kansen. Maar er zijn ook fases geweest waarin Zweel toch wel de betere ploeg was. Maar over het algemeen is de overwinning toch wel terecht. De ploeg die het meeste recht daarop had, die heeft de overwinning gepakt. Persen wint dus met 2-1 van Zweel.
0: Dan gaan we terug naar Reunen. En wordt daar nog een voetbal?
2: Ja, en er wordt nog gevoetbald. 3-4 minuutjes na speeltijd. Bord en strafschopgebied. Hogeveen probeert het. Ze pijpen, zuipen of pompen of zuipen. En dan kiepen we net ook mee naar voren met een corner van voor Hogeveen. En daar was eventueel weer de tegenstoot van Reunen. Maar dat ging goed. De keeper van Reunen valt nu ondersteboven. De bal is te zwaar en die blijft een poosje liggen. Ja, dat kennen we op een gegeven moment in het kader van tijd. Bal ver naar voren geroeid. Teruggekopt door de speler van Hogeveen. En dat betekent dat keeper Slot de bal naar voren kan roeien. Dat doet hij ook. Ver over de middenlijn. Kan hij doorgekopt worden? Nou, Krietjes wordt onder de bal doorgeschoven. Maar krijgt hem uiteindelijk wel weer. Wel weer in de strafgebied proberen te pompen. Tweede bal ook voor Hogeveen. Wat gaan we nu doen? Buitenom. En dan komt hij laag. Maar dan stuit hij weer op een voet van een Reunenspeler. En nu wordt het interessant. Van nu gaat er een speler van Reunen tussenuit. Maar ik moet even inhouden. En dus kijk, een slijding voorkomen. Meester thuis door de speler van Hogeveen. En ik denk dat daar 2 tegen 0 komt. Nee! Dat is Hoorn. Alleen voor de keeper wacht er lang. En dat betekent dat Hogeveen nog een keer kwam. Ja, dit was de mogelijkheid om de bal in slot te gooien. Volgende gele kaart voor de speler van Hogeveen. Nou, Tom, het wordt een hele administratie voor de scheidsrechter aan het eind van de wedstrijd, denk ik. Ik moet even weer noteren. Dus we gaan nog wel eens even verder. We hebben 5 minuten na speeltijd in een rommelige laatste fase. Ja, Hogeveen alles of niets natuurlijk. Reunen probeerde tussenuit te komen. Dit was het Hoorn. Stond helemaal vrij met een speler voor de keeper van goalkeeper Slot, maar hij wachtte te lang, waardoor een speler van Hoogeveen de bal weer afhandig maakte. Maar we krijgen nu een vrije bal. Moet genomen worden door Emmink. Emmink speelt hem, ja, waar naartoe? Naar de cornervlag. En, oh, dat is ook een stevige overtreding, dacht ik, scheidsrechter, op de speler van Hoogeveen. Maar daar geeft hij geen vrije bal voor, of geen gele kaart voor. Soortgelijke overtreding, dacht ik. Ingespeeld door de keeper van Hoogeveen. Lange bal naar voren. En eens kijken, kan die doorgekopt worden? Scheidsrechter wacht het niet af. Fluit hier af. Ruinen Hoogeveen. En een, ja, merkwaardige pot door de, veroorzaakt door de scheidsrechter. Maar Ruinen wint met 1 tegen 0 van Hoogeveen.
0: Dat betekent dus dat, de ene teleurstellend en de ander gewoon beleidschap op de velden. We gaan richting het nieuws. Ja, ik kom er zelf even wat zachter, maar dat kan ergens anders weer liggen. Dat maakt niet uit. Als u maar hoort, dan gaat het om. We gaan naar het nieuws van 4 uur. Daarna gaan we even kijken naar het voetbalgebeuren. Het geweld van afgelopen weekend met uitslagen van de hogewezen clubs en de standen. En we gaan uiteraard kijken naar het korfbal. En we gaan Reinier nog een keer weer horen, want we gaan ook over het volleybal praten. En verder veel muziek. Graag tot na het nieuws.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de Straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
4: Van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond. Want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4. Want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6 Emmeloord-Lelystad bij Zwifter bandwerkzaamheden. Kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: komen ze uit al bij het laatste uur van de zondagmiddagmarathon. En ja, de zondagmiddagmarathon zou de zondagmiddagmarathon niet zijn zonder Wolter. Wolter van der Haar, het korfbal van het weekend.
1: Ja, dat is niet zo'n groot programma, maar goedemiddag. Ja, we hebben dan de eerste klasse waar Trianta naar Hengelo moest in HKC. Wat denk ik verzwakt is doordat ze vier spelers gestopt zijn. Maar ze hebben gisteren een hele spannende wedstrijd gespeeld. Maar Trianta die heeft veel geluk aan de kant, of de overwinning aan de kant, want ze wonnen met 18-19. En de tweede wedstrijd, die was wel heel belangrijk, DOS WK tegen Juventa. Dat gaat een beetje om kampioenschap. Maar daar kan ik nergens een uitslag van vinden. Ik heb ook op andere manieren geprobeerd. Dus is dat ook niet op de site. Dus ja, helaas. Maar het houdt wel in dat de stand dan, die ploeg hebben wedstrijd minder gespeeld. DOS WK, Trianta en Juventa hebben allemaal, alle drie, 6 punten met nog 1 wedstrijd te gaan. Maar goed, voor Trianta is theorie. Maar goed, en dan volgende week om 3:30 in de sporthal in Hogeveen. Trianta tegen DOS WK, dat zal wel doorgaan. Dan in de tweede klasse moest de HV naar Pallas toe. Ja, vorige week verrassend verloren in deze klasse, niet opgerekend. Maar HV heeft er geen gras over laten groeien. Die denken, dat gaat niet door. En ze hebben gewonnen met 12-25. Elko vorige week net zo, die verloor ook. Maar Elko moest tegen de Sparta, wat vorige week van HV won. Maar ze hebben thuis gewonnen met 23-19. Nou, HV heeft dus 5 wedstrijden gespeeld, of 1 wedstrijd te gaan. 8 punten en die zijn kampioen. Die kunnen dus promoveren naar de eerste klasse. Dus volgend jaar misschien wel weer tegen Trianta. En Elko en Sparta hebben allebei 5-5. En Pallas heeft er 5-2. Ja, en die is al gedegradeerd. En volgende week heb je mooie wedstrijd natuurlijk in Hollandse Veld. HV tegen Elko om 3:30. Dat was het.
0: Dankjewel, Wolter. En hoor je uiteraard de komende weken nog veel meer. We gaan verder met muziek. Yo.

Ja, dat doet hij in Oostenrijk, in Kitzbühel vaak. Ik heb het over Andreas Gabalier. Mooi om daar eens even naar te luisteren. Volks rock and roll dus. Andreas Gabalier met het nummer Halli, hallo. Je luistert naar Froh und Munter. En ook een formatie die volle zalen trekt. Net eigenlijk wel een beetje als Andreas Gabalier is. Fox Club, ik ben er dol op. Een oud nummertje, eigenlijk gerecoverd om zo maar te zeggen. Fürstenfeld, als we wel heimwee hebben naar het mooie Fürstenfeld. Luister mee. Langzaam.

0: Anna-Maria Zimmermann. Ja, ook zij mag niet ontbreken vanmiddag in de show. Froh und munter wat mij betreft. En daarvoor hoorde je de Tirolers mee met een pracht van een nummer. Der Sonntagsjodler. Je luistert naar Froh und munter. Weet niet wat je aan het doen bent. Ik hoop dat jij een hele mooie zondag hebt. Dat je een prima dagje hebt gehad. En dat je ook een mooie avond voor de boeg hebt natuurlijk. Maar eerst nog genieten volop met Froh und munter. Met straks muziek van Die Paul Dauer. Sonja Liebing, Die Cappuccino's. Roland Kaiser en nog heel wat andere artiesten.
1: Froh und munter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Wat een successen heeft zij gehad het afgelopen jaar, zeg. Ik heb het over Melissa Nathanweng. En zij kwam vorig jaar met dit nummer uit. Legenden en heel wat andere grote titels, zeg. Wat prachtig, wat prachtig. Ja, we hebben inmiddels dan Helene Fischer. En we hebben ook een beetje, nou niet een beetje. Ik vind gewoon dat je haar erbij naast mag zetten. Melissa Nathanweng. Vrouw ontmoeten, daar luister je naar. Ik heb muziek klaargezet. Iemand die graag duetjes doet. Hij heeft ook een aantal jaar terug gedaan met DJ Ötzi. Maar ik heb het nu solo. Nick P. met het prachtige nummer. Geboren om dich zu lieben. Ik ben...

Ditmaal helemaal solo, Nick P. Maar ook met DJ Ötzi heeft hij dit nummer opgenomen. Heel wat jaren terug alweer. Geboren om dich zo leben. Froh und munter, daar hoor je deze muziek. Ik heb ook muziek klaargezet, waar je ook hoort. Die Draufganger en Pietro Basile. Gianna, een nummer wat ik nog niet eerder heb gehoord. Is ook kort geleden uitgekomen. Dus ik ben erg benieuwd, erg nieuwsgierig. Luister lekker mee.

0: Ja, zin om te dansen. Gianna, Gianna, Gianna kan maar zo'n zomerhit worden. Ik vind het een prachtige nummer die draufgangen met Pietro Basil. Nooit eerder van gehoord. Ja, en dat is altijd weer mooi aan dit programma. Er komen zo af en toe ook liedjes voorbij waarvan je denkt van, hé, nieuw? Ja, inderdaad, nieuw.
1: Wij zijn TNO.
2: Vrolijk Muntag. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Might Kelly, inderdaad een van die familieleden van de Kelly family. Maar dat is alweer heel eind geleden, heel ver terug in de tijd moet ik zeggen. Might Kelly, lekker solo, mit Liebe geht das. En zo is het toch ook, liefde voor de muziek, liefde voor iemand anders. Het kan van allerlei vormen van liefde zijn. Liefde verbindt, en dat doet Vroon Munter toch ook. Ja, vind ik wel hoor. Mooi dat je luistert naar die Paul Douwer, wat we nog eens even gaan draaien. En dat nummer dat heet Bis ans Ende der Welt.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
3: Ik ben Frank van der Lucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
5: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Wij zijn DNO.
15: Met nu voor Noord-Overijssel. Romstop religieuze

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Ook deze keer hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. We gaan dit uur beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het programma openen met een eigen koraalbewerking over Psalm 19.

Onze uur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde voor ons Psalm 19. De organist Theo Griekspoor gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt. Theo Griekspoor gaat voor ons het Rudolf Knol orgel bespelen van en van zijn hand hoort u Loof de Koning, heel mijn wezen.

Jorgnes Theo Griekspoor speelde voor ons Loof de Koning heel mijn wezen. We gaan verder met meerdere instrumenten en voor u wordt uitgevoerd het lied Vol van uw licht.

Ja, dat was een prachtig lied van de vrouwen in Katwijk. Afgelopen jaar, precies van de afgelopen week, een jaar geleden opgenomen. 3 oktober 2025, Vrede zij u. En dat liet ik ook horen, ook in verband met de nieuwe vrouwenzang. Of de laatste vrouwenzang van afgelopen vrijdag. En ook iedereen een groet natuurlijk. Daarvoor het lied Verberg mij nu. Gezongen door het christelijk mannenkoorstaphorst. Ook onlangs uitgekomen op een nieuwe MP3-stick. Jammer genoeg geen CD. Vind ik een beetje jammer, want CD heeft toch, vind ik, wat mij betreft, toch een beetje meer waarde. Maar doe maar. Een van de mannen, de stappers, ook allemaal een hartelijk groet van het mannenkoor. En ik hoop jullie liederen van de nieuwe opnames nog vaak te laten horen. Voor de oplettende luisteraars, die hadden het misschien wel gehoord. Ze zat in het laatste uur vorige week en vanmorgen was dit lied ook te horen van de man Staphorst. We gaan verder met Psalm 25. Vers 2. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ik heb vanavond een opname, die is van Roelof Mulder en Leon Koppelman. Samen zang. En dan wil ik allereerst Albert Driesenboers alvast een groet doen. Albert, die vroeg ook dit lied aan, of deze psalm aan, met wat anders erbij. Dan ga ik hem nu al laten horen en wat je me schreef, dat laat ik straks nog verloren. Het is allereerst dan ook een groet aan mevrouw Trompetter Konteman. En een groet staat erbij van de Klaas Kloosterweg in Rauwveen. Mevrouw Trompetter Konteman, vaste luisteraar van ons programma. Ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. En ze vroeg voor u aan, psalm 25, het tweede vers. Daar gaan we ook naar luisteren. Ook de familie Koiker, Reinier en familie. Jullie wou ook nog een groet doen aan alle luisteraars die vanavond ook mee afgestemd staan op ons programma. Ook een mooie psalm van Roelof Mulder en Leon Koppelman. Nou, daar wordt bij deze dus naar geluisterd. Psalm 25, vers 2, 5 en 6.

Ja, wel een prachtige opname van Psalm 25 uit de Stefanuskerk in Hasselt. Onder leiding van Roelof Mulder en Leon Koppelman, samen zang Psalm 25. We gaan verder met een mannenzang, de mannenzang in Katwijk. Binnenkort ook weer volgens mij, ik dacht in november. En als het konden we dit jaar niet meer redden, maar ook vooral onze luisteraars, we proberen volgend jaar bij leven en welzijn ook een bus te regelen dat we weer samen zingen kunnen in Katwijk, ook met de mannenzang. Maar de zang duurt nog een hele tijd. Psalm 118 gaan we laten horen van de cd Reis op voor Jezus, ten opname van de cd nummer 10. Nou, die zal ergens rond 2000 opgenomen wezen. En daarbij staat, kun je nog een mooi psalmvers laten horen, de Heer is mij tot hulp en sterkte, Psalm 118, dus vers 7. Ook voor Gerda, want wij zijn nu samen mantelzorger voor onze zoon die vorige week een ongeluk heeft gehad met de fiets. Dinsdag volgt nog een operatie. Nou, heel veel sterkte Koos en Gerda in Ede. Jullie ook een groet natuurlijk op jullie zoon en ook alle goeds gewenst in de toekomst. We gaan luisteren naar een mooie opname van Psalm 118. De versen 1, 7 en 14 worden gezongen door de 1600 mannen in Katwijk. En let ook vooral op het mooie begin van het orgelspel van Jaap van Rijn.

De mannen in Katwijk. Nou, ik zei, het zal rond de eeuwwisseling wezen. Nou, dat klopt ook, want het stond nog in de cd. De opname was van 20 april 2001. Dag Aalt, zou je voor Julian iets van Willem Hendrik Zwart willen laten horen in verband met zijn verjaardag van gisteren? En een groet van papa en mama, Jasmijn, Sarah en Anna en Manuel. Nou, jullie ook allen bedankt. Ook een hartelijke groet vanaf hier. Julian, een felicitatie. En de rest van de familie ook een goede gezegende zondagavond natuurlijk gewenst. We gaan luisteren naar een opname van Willem Hendrik Zwart. En dat wordt van, ik kijk graag naar hem hoe oud of hoe nieuw ze zijn. Nou, dit wordt de oudste opname die ik vanavond in het programma laat horen. Een opname en dat staat binnen in de cd van Psalm 101. Die was ook nog aangevraagd, daar kom ik nog een keer op terug. Maar er staat bij cd 1 live opgenomen op de schooldag van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in 1975. Dus Willem Hendrik Zwart aan het orgel in de Bovenkerk in Kampen. Bij een opname, het zal waarschijnlijk de schoolopening van het jaar geweest zijn van in 1975.

Ja, een prachtige opname van de 1600 man in een kaart ook van dezelfde cd als waar ik net Psalm 118 van liet horen. Toog omhoog, het hart naar boven. We gaan verder met een mooie psalm gezongen door de Henk Frank Strijker aan het orgel met de bovenstemgroep uit IJsselmuiden en Grafhorst. En die gaan zingen voor ons Psalm 130. De versen 1 en 2, en dat is een opname vanuit de kerk in de grote kerk in grote kerk is dat, hè? In Elburg in ieder geval. Ja, de grote kerk in Elburg. We gaan luisteren dus naar Psalm 130, vers 1 en 2. En er staat bij, zou je nog een mooie psalm willen laten horen voor mijn lieve man en onze lieve vader, die afgelopen maandag 43 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd. En een mooie psalm dus van Arianne, Arne, Jeanette, Ruben, Elsanne en Dieneke Aarten. Nou, jullie ook bedankt, de familie Aarten. Een groet, ik moet je vanavond wat van je laten horen. En we gaan luisteren dus naar een opname van Psalm 130. En dan zullen jullie man en vader waarschijnlijk zelf ook op meegezongen hebben.

Ja, luisteraars, het is rond de klok van 8 uur en ik wil hem een paar mededelingen over een paar zangavonden. Maar allereerst wil ik ook de luisteraars van de 104.8 hier in de regio ook hartelijk welkom heten met het programma Muzikale Ontmoeting. Ook de collega's hier van Glorieklanken, wel thuis natuurlijk Annemarie. En ook maar tot ziens. Ook iedereen dus die afgestemd staat via de 104.8 of stream 1 naar de lokale omroep hier soort van WZNDNO. Hartelijk welkom bij het programma Muzikale Ontmoetingen. Ook vanavond voor jullie nog 2 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. Het eerste uur presenteer ik nog en daarna kunt u nog een uur meeluisteren naar psalmen en geestelijke liederen die ik voor u klaargezet heb. Ik hoop dat u allen een goede en gezegende zondagavond ook hebt, terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Allereerst nog even een paar aankondigingen van een paar concerten, CQ-samenzangavonden. Allereerst beginnen we even bij het hervormd mannenkoor IJsselmuidengraafhorst onder leiding van Freddy Veldkamp. Ter bate van het bejaardencentrum Siloam in Roemenië gaan ze zingen en dat wordt georganiseerd door de stichting Oost-Europa Wezep Haddemerbroek. Zaterdagavond, komende zaterdagavond 10 oktober 2026 om 19:30 in de Vredeskerk aan het Heidepad nummer 81 in Wezep. Dus komende zaterdagavond 10 oktober 19:30 in de Vredeskerk aan het Heidepad 81 in Wezep. De kerk is open van ongeveer 7 uur. Kinderen tot 12 jaar gratis entree. Maar het is ook voor het goede doel allemaal. En dat is voor de stichting Siloam in Roemenië voor het bejaardencentrum. En daar gaat dus het mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst een zangavond organiseren. Iedereen natuurlijk van harte uitgenodigd. Het mannenkoor heeft ook nog een uitnodiging staan, maar dat is voor die week zaterdagavond erop. Daar ga ik verder niet zoveel over zeggen. Het is een koor- en samenzangavond in de, even kijken, in de Emanuelkerk. Dat is de nieuwe kerk eigenlijk aan de JPA van Dierenlaan in IJsselmuiden. Toegang is daar gratis, collecte voor de onkosten. En dat is dus de 17e, maar daar kom ik volgende week zondagavond nog even op terug. Dan heb ik verder nog een aankondiging, een derde. Even kijken, die is bij deze. Nee, die stuurde Robert mij nog. Deze. Dan gaan we ook hem een aankondiging, luisteraars. Het is eigenlijk een beetje concurrentie, maar doe maar. Een uitnodiging voor de sing-in. Komende zondagavond 11 oktober om 7 uur in de Levensbron in Rauwveen. Dus komende zondagavond, kun je niet meer luisteren naar mij dus, maar dat kan je altijd na aflopen doen. In de Levensbron in Rauwveen. 11 oktober 2026 vanaf 7 uur. De muzikale omlijsting en de ondersteuning van onder andere Harmoeven. Maar er zullen nog zeer zeker meer Roveense en Stapperste organisten en muzici aan meewerken. Iedereen is van harte welkom dus. Zondagavond. Johannes Deer. Prachtige liederen natuurlijk om te zingen in de Levensbron in Roveen. Vanaf 7 uur 's avonds. Gelijk met dat ons programma Muzikale Ontmoeting begint. Maar dat kunt u ook met gemak natuurlijk later naluisteren. Iedereen is van harte uitgenodigd. En ook Harmhoeven natuurlijk een goede avond toegewenst. Nou, ik hoop dat ik het zo gezegd heb. Met deze woorden gaan we verder hierna met Psalm 68, vers 2 en 10. Daar heb ik nog een paar aanvragen voor, die wil ik zo nog even voorlezen. Maar ik ga als eerst deze even voorlezen. Dus daarbij zou je Psalm 68, vers 10 nog willen laten horen voor Klaasje Hengst de Boer Brakke, want met een verjaardag van 1 oktober en een goed en gezond nieuw levensjaar toegewenst namens Ali Ro. Nou Ali, we gaan daar ook naar luisteren. Een ander lied wat je aangevraagd hebt, dat kan misschien nog even. Verder ook nog een mooi bericht gekregen van Albert Riesebos uit Genemuiden. Die schreef, wil je nog een mooie psalm laten horen? Speciaal voor onze schoondochter Henrike, de moeder van Rosalie, vanwege enige zorgen over haar gezondheid. Hoewel er ook redenen tot dankbaarheid mogen zijn. Als kan Psalm 68, vers 2 en 10 met bovenstem. Want zoon Jan, man van Henrike, ik ben ermee, is een fervent bovenstemzanger. Nou, Jan en Henrike, ook alle goeds. Ik weet niet precies hoe het verder zit, maar in ieder geval alle goeds ook gewenst vanuit de studio. En we gaan ook dus luisteren naar Psalm 68, vers 2 en 10, ook met bovenstem. Nou, en we horen in het programma vaak nog wat meer namen van bekenden, zoals de familie Visser, de familie Altena, de familie Fuiten en andere bekenden. Zou je daarvoor ook nog Psalm 25, vers 2 willen laten horen van Roelof Mulder en Leon Koppelman? Nou, ik hoop luisteraars dat u vanavond dat in het programma inmiddels gehoord hebt. En
Een groet en zegen van Albert Riesebos uit Genemuiden. Albert ook hartelijk bedankt natuurlijk. En ook mooi dat hij wat van je laat horen. Ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. Voor we naar Psalm 68 vers 2 en 10 gaan luisteren, luisteraars, gaan we nog naar een mooi lied luisteren. Splinternieuw, vers van de pers, zegt ze dan in bewoordingen. En dat gaat komen van de nieuwe cd van het mannenkoor Eiland Urk. En dat is... Die cd die is, heb ik nog niet eens. Die komt komende week, zullen ze die mee toesturen. En ondertussen staan er wel een paar mooie nummers van online. Ik heb er een van gedownload en die ga ik laten horen. Dat is het lied De Weg des Levens. En dat laat ik nog even horen voordat ik met Psalm 68 verder ga. Ik was niet van plan, luisteraars, maar dit lied... U zult het zelf ook horen. Ik weet niet of vanmorgen een beetje op tijd wakker was. Maar het was te hopen in ieder geval. Prachtige mistbanken boven... De landerijen en dan die schitterende zonsopgang. Nou, dat wordt ook precies beschreven in dit lied. Hè. Ik denk, nou, dat lied dat past ook wel zo precies bij je vanavond bij Muzikale Ontmoeting. Naar aanleiding van vandaag, van de zondag. Dat kan ik geen week wachten. Dat moet ik vanavond direct laten horen. De Weg des Levens van Mannenkoor Eiland Urk. Het komt nog uit op de cd dus. Maar ik heb alvast een mooie opname van de mannen van Gerrit Schenkel. Ook met als solist dat Gerrit zelf een mooi stukje erbij zingt. Iedereen nog een goede gezegende zondagavond toegewenst. We gaan verder met De Weg des Levens, gevolgd op Psalm 68, vers 2 en 10.